0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Cristiano Ronaldo, die laat doorschemeren dat hij bezig is met zijn allerlaatste seizoen als profvoetballer. De Portugese aanvaller vertelt dat hij hoopt een spectaculaire erfenis achter te laten, nu zijn indrukwekkende loopbaan van meer dan 20 jaar langzaam ten einde loopt. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na al die jaren op het hoogste niveau kijkt Ronaldo nadrukkelijk naar zijn toekomst buiten het veld. Omdat het wegvallen van het voetbal een groot gat kan slaan, wil hij zijn tijd straks op verschillende manieren vullen. Zo denkt hij aan meer reizen, het beoefenen van padel en vooral genieten van al het moois dat hij samen met zijn familie heeft opgebouwd. De aanvaller komt dit seizoen nog altijd in actie voor het Saoedische Al Nassr. Daarbij nadert hij een historische grens van 1000 doelpunten. De teller staat momenteel op 976 treffers in officiële wedstrijden voor club en nationale ploeg. In zijn rijke carrière veroverde de vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal grote prijzen met topclubs als Manchester United, Real Madrid en Juventus. Een hoofdprijs met het nationale elftal bleef echter uit. Portugal werd tijdens het wereldkampioenschap uitgeschakeld, waarmee de droom van een wereldtitel definitief voorbij is. Toch blikt Ronaldo tevreden terug op zijn erfenis en bereidt zich mentaal voor op een leven na het profvoetbal.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ludovit Reis vertrekt na één seizoen bij Club Brugge alweer naar Werder Bremen. De Nederlandse middenvelder zet zijn verdere carrière voort in de Duitse Bundesliga. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vorige zomer legde de Belgische club nog ongeveer 6 miljoen euro neer voor de speler, maar nu is het contract dus ontbonden. En daardoor kan hij transfervrij de overstap maken naar de nieuwe club. En door deze constructie ontstaat er tevens een directe financiële consequentie voor Hamburger SV. De vorige werkgever van Reis had namelijk recht op 10% van de vorige transfersom. Omdat er nu geen enkele transfersom wordt betaald door het ontbinden van de verbintenis, ontvangt Hamburger SV op dit moment helemaal niets uit die oude doorverkoopclausule. Voor Club Brugge betekent het abrupte vertrek dat een recente miljoeneninvestering van ongeveer 6 miljoen euro in korte tijd grotendeels moet worden afgeschreven. De speler kwam vorig jaar binnen met een contract tot medio 2029, maar wist uiteindelijk geen vaste basisplaats te veroveren in het team. En hierdoor komt er dus nu al vroegtijdig een definitief einde aan de samenwerking tussen de club en de middenvelder.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.
0: De

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Novak Djokovic sluit uit dat hij nog vaak zal terugkeren op het tennistoernooi in Cincinnati. Na afloop van zijn vroege uitschakeling tegen de Argentijn Thiago Tirante sprak de toptennisser openhartig over zijn fysieke gesteldheid. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De tennisser geeft aan dat een terugkeer naar het Amerikaanse hardcore toernooi onzeker is en dat de kans groter is dat hij er niet meer bij zal zijn. Volgens Djokovic speelden zware fysieke problemen hem opnieuw parten op de baan. De sporter onthulde dat hij al jarenlang kampt met een specifieke aandoening. En die klachten die worden volgens hem fors versterkt door warme en vochtige omstandigheden. En hoewel de voorbereiding daarop was afgestemd, legde Djokovic uit dat de werking van zenuwen en de zware omstandigheden de situatie verergerden. Hij noemde het een lastige gewaarwording die hem al lange tijd achtervolgt, zonder dat daar direct een simpele oplossing voor is. Het is wat het is, zo voegde hij daar nuchter aan toe. De toekomst moet uitwijzen hoe zijn lichaam zich houdt richting volgende uitdagingen, zoals de US Open. Djokovic gaf aan dat het nu vooral zaak is om de balans op te maken naar een fysiek zware week, waarin zijn lichaam niet bracht waar hij op hoopte.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Prix Radio.
1: Grand Prix Radio.
0: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: Formule 1-baas Stefano Domenicali hoopt dat de racekalender snel weer terugkeert naar de oorspronkelijke plannen na een aantal grote veranderingen. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten kon de Grand Prix van Bahrein niet doorgaan op de gebruikelijke locatie en wijkt de Formule 1 tijdelijk uit naar Maleisië. Domenicali noemt dat een creatieve oplossing om de race op de kalender te houden, maar benadrukt tegelijkertijd dat dit geen vaste aanpak is voor de lange termijn. Volgens de Formule 1-baas moet de sport geloofwaardig en consistent blijven, wat betekent dat races op de juiste plekken georganiseerd moeten worden. Hij spreekt de hoop uit dat de wereldwijde situatie snel verbetert, zodat het kampioenschap kan terugkeren naar de daarvoor geselecteerde landen. Naast de recente verschuivingen kijkt de organisatie nadrukkelijk vooruit. Zo verlopen de onderhandelingen over een toekomstige Grand Prix in Afrika momenteel erg positief. Daarnaast keren Portugal en Turkije op een later moment terug op de kalender. Domenicali geeft aan dat de ontwikkelingen in de koningsklasse van de autosport elkaar in hoog tempo opvolgen, maar dat stabiliteit wat betreft locaties voor de Formule 1 van groot belang blijft voor de toekomst van de sport.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dance hits. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-coureur George Russell draagt nog altijd fysieke sporen van zijn invalbeurt voor Mercedes bij de Grand Prix van Sakhir in 2020. Russell verving destijds Lewis Hamilton. Die testte positief op het coronavirus, maar de overstap verliep allesbehalve soepel. Nou, het volzommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, Russell vertelt dat hij in een racestoel moest plaatsnemen die ontworpen was voor de aanzienlijk kleinere Hamilton en Valtteri Bottas. De cockpit was zo krap dat de coureur in een onnatuurlijke voorovergebogen houding moest zitten. Ook zijn voeten zorgden voor problemen. Met schoenmaat 45 moest hij zich in maat 43 persen om überhaupt in de auto te passen. Ondanks de grote fysieke ongemak hield Russell vast aan zijn deelname en gaf hij aan dat alles in orde was. De inzet bleek echter niet zonder gevolgen. Russell onthult nu dat hij tot op de dag van vandaag littekens op zijn heupen heeft door de krappe pasvorm van de auto. Tijdens het raceweekend zelf is Russell zich wel direct in de kijker te rijden door de tweede startplek te veroveren. In de race bouwde hij een aanzienlijke voorsprong op totdat een reeks incidenten en een foutieve pitstop roet in het eten gooiden. Russell noemt de ervaring een cruciaal moment voor zijn verdere carrière. Hij stelt dat zijn prestaties in die auto voldoende waren om zijn toekomst bij het team veilig te stellen. Ja, en inmiddels is hij bezig aan zijn vijfde seizoen bij Mercedes.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Katja Stam en Raïsa Schoon hebben voor het eerst de Europese titel in het beachvolleybal gepakt. In de eindstrijd waren ze te sterk voor hun Spaanse tegenstanders. Dit is Nout van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De finale wedstrijd eindigde in twee sets met 21-13 en 21-11. Ja, en door deze overwinning pakt Nederland direct een startbewijs voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. De finale kende een overtuigend begin waarin beide speelsters meteen de controle pakten. Ondanks dat de Spaanse tegenstanders in de tweede set de druk op probeerden te voeren, bleef het Nederlandse duo rustig en gaven ze de voorsprong niet meer uit handen. Ja, voor het Nederlandse duo voelt de zege als een ultieme bekroning na een periode waarin het niet altijd even makkelijk was. Katja Stam stond vorig jaar namelijk nog bijna de hele periode aan de kant met een zware rugblessure. Na afloop van de winst liet ze weten dat het onwerkelijk voelt om na zoveel pijn nu op de hoogste treden te staan. De Europese titel vormt het hoogtepunt van een sterke reeks toernooien waarin Stam en Schoon eerder al brons en zilver wisten binnen te slepen. Eerder schreven Sanne Keijzer en Madeleine Meppelink in 2018 al eens een Europese titel op naam voor Nederland.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Varje op wens op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Dusan Tadic pakt direct een leidersrol bij NEC en laat zich nadrukkelijk gelden binnen de selectie. Hij past zich snel aan en gaat de confrontatie op het veld niet uit de weg om zijn teamgenoten scherp te houden. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De ervaren aanvaller werkt een zwaar programma af met 3 wedstrijden in 1 week tegen Telstar, Olympiakos en Willem II. Dat deed hij zonder volledige voorbereiding en na een periode zonder club, waarin hij naar eigen zeggen extreem hard trainde in de gym en op het veld. Ook in de kleedkamer neemt Tadic het voortouw. Samen met ervaren spelers sprak hij de selectie toe voorafgaande aan het duel met Willem II, dat in een overwinning eindigde. Volgens Tadic is dat de juiste reactie op een eerdere nederlaag en is het lesje geleerd. Tadic deelt op het veld ook openlijk kritiek uit aan medespelers als dat nodig is. Hij vindt dat de ploeg minder lief moet zijn en soms wat sluwer moet optreden om aan te sluiten bij de top. Hoewel hij weet dat zijn directe stijl mogelijk weerstand oproept, trekt hij zich daar niets van aan en zet hij alles op alles om het team te helpen. Met NEC kijkt Tadic vooruit naar het bereiken van Europese successen. Hij benadrukt dat een onvoorwaardelijke overtuiging noodzakelijk is om die ambities waar te maken.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Cristiano Ronaldo, die laat doorschemeren dat hij bezig is met zijn allerlaatste seizoen als profvoetballer. De Portugese aanvaller vertelt dat hij hoopt een spectaculaire erfenis achter te laten, nu zijn indrukwekkende loopbaan van meer dan 20 jaar langzaam ten einde loopt. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na al die jaren op het hoogste niveau kijkt Ronaldo nadrukkelijk naar zijn toekomst buiten het veld. Omdat het wegvallen van het voetbal een groot gat kan slaan, wil hij zijn tijd straks op verschillende manieren vullen. Zo denkt hij aan meer reizen, het beoefenen van padel en vooral genieten van al het moois dat hij samen met zijn familie heeft opgebouwd. De aanvaller komt dit seizoen nog altijd in actie voor het Saoedische Al Nassr. Daarbij nadert hij een historische grens van 1000 doelpunten. De teller staat momenteel op 976 treffers in officiële wedstrijden voor club en nationale ploeg. In zijn rijke carrière veroverde de vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal grote prijzen met topclubs als Manchester United, Real Madrid en Juventus. Een hoofdprijs met het nationale elftal bleef echter uit. Portugal werd tijdens het wereldkampioenschap uitgeschakeld, waarmee de droom van een wereldtitel definitief voorbij is. Toch blikt Ronaldo tevreden terug op zijn erfenis en bereidt zich mentaal voor op een leven na het profvoetbal.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sport.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ludovit Reis vertrekt na 1 seizoen bij Club Brugge alweer naar Werder Bremen. De Nederlandse middenvelder zet zijn verdere carrière voort in de Duitse Bundesliga. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vorige zomer legde de Belgische club nog ongeveer 6 miljoen euro neer voor de speler, maar nu is het contract dus ontbonden. En daardoor kan hij transfervrij de overstap maken naar de nieuwe club. Door deze constructie ontstaat er tevens een directe financiële consequentie voor Hamburger SV. De vorige werkgever van Reis had namelijk recht op 10% van de vorige transfersom. Omdat er nu geen enkele transfersom wordt betaald door het ontbinden van de verbintenis, ontvangt Hamburger SV op dit moment helemaal niets uit die oude doorverkoopclausule. Voor Club Brugge betekent het abrupte vertrek dat een recente miljoeneninvestering van ongeveer 6 miljoen euro in korte tijd grotendeels moet worden afgeschreven. De speler kwam vorig jaar binnen met een contract tot medio 2029, maar wist uiteindelijk geen vaste basisplaats te veroveren in het team. En hierdoor komt er dus nu al vroegtijdig een definitief einde aan de samenwerking tussen de club en de middenvelder.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Novak Djokovic sluit uit dat hij nog vaak zal terugkeren op het tennistoernooi in Cincinnati. Na afloop van zijn vroege uitschakeling tegen de Argentijn Thiago Tirante sprak de toptennisser openhartig over zijn fysieke gesteldheid. Ik ben Nout van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De tennisser geeft aan dat een terugkeer naar het Amerikaanse hardcore toernooi onzeker is en dat de kans groter is dat hij er niet meer bij zal zijn. Volgens Djokovic speelden zware fysieke problemen hem opnieuw parten op de baan. De sporter onthulde dat hij al jarenlang kampt met een specifieke aandoening. En die klachten die worden volgens hem fors versterkt door warme en vochtige omstandigheden. En hoewel de voorbereiding daarop was afgestemd, legde Djokovic uit dat de werking van zenuwen en de zware omstandigheden de situatie verergerden. Hij noemde het een lastige gewaarwording die hem al lange tijd achtervolgt, zonder dat daar direct een simpele oplossing voor is. Het is wat het is, zo voegde hij daar nuchter aan toe. De toekomst moet uitwijzen hoe zijn lichaam zich houdt richting volgende uitdagingen, zoals de US Open. Djokovic gaf aan dat het nu vooral zaak is om de balans op te maken naar een fysiek zware week, waarin zijn lichaam niet bracht waar hij op hoopte.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste files staan op de wegen in Noord-Holland. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Daar rijdt het langzaam tussen de afrit Weidewormer en Zaandam. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en Knoopend Rotterpolderplein. 8 kilometer met daar een kwartier op onthoud. Op de A50 Os richting Arnhem. Tussen Renkum en Knoopend Grijshoord. 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-baas Stefano Domenicali hoopt dat de racekalender snel weer terugkeert naar de oorspronkelijke plannen na een aantal grote veranderingen. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten kon de Grand Prix van Bahrein niet doorgaan op de gebruikelijke locatie en wijkt de Formule 1 tijdelijk uit naar Maleisië. Domenicali noemt dat een creatieve oplossing om de race op de kalender te houden, maar benadrukt tegelijkertijd dat dit geen vaste aanpak is voor de lange termijn. Volgens de Formule 1-baas moet de sport geloofwaardig en consistent blijven, wat betekent dat races op de juiste plekken georganiseerd moeten worden. Hij spreekt de hoop uit dat de wereldwijde situatie snel verbetert, zodat het kampioenschap kan terugkeren naar de daarvoor geselecteerde landen. Naast de recente verschuivingen kijkt de organisatie nadrukkelijk vooruit. Zo verlopen de onderhandelingen over een toekomstige Grand Prix in Afrika momenteel erg positief. Daarnaast keren Portugal en Turkije op een later moment terug op de kalender. Domenicali geeft aan dat de ontwikkelingen in de koningsklasse van de autosport elkaar in hoog tempo opvolgen, maar dat stabiliteit wat betreft locaties voor de Formule 1 van groot belang blijft voor de toekomst van de sport.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste files staan op de wegen in Noord-Holland. De files vanaf 10 minuten vertraging staan op de A7 van Horen naar Zaanstad tussen Purmerend en Knooppunt Zaandam. 7 kilometer langzaam rijdend verkeer met een kwartier oponthoud. Op de A10 Noord richting Zaanstad bij Knooppunt Koenplein 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door het bergen van een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A50 Os richting Arnhem. Tussen Heteren en Knooppunt Grijshoord 7 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-coureur George Russell draagt nog altijd fysieke sporen van zijn invalbeurt voor Mercedes bij de Grand Prix van Sakhir in 2020. Russell verving destijds Lewis Hamilton. Die testte positief op het coronavirus, maar de overstap verliep allesbehalve soepel. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, Russell vertelt dat hij in een racestoel moest plaatsnemen die ontworpen was voor de aanzienlijk kleinere Hamilton en Valtteri Bottas. De cockpit was zo krap dat de coureur in een onnatuurlijke voorovergebogen houding moest zitten. Ook zijn voeten zorgden voor problemen. Met schoenmaat 45 moest hij zich in maat 43 persen om überhaupt in de auto te passen. Ondanks de grote fysieke ongemak hield Russell vast aan zijn deelname en gaf hij aan dat alles in orde was. De inzet bleek echter niet zonder gevolgen. Russell onthult nu dat hij tot op de dag van vandaag littekens op zijn heupen heeft door de krappe pasvorm van de auto. Tijdens het raceweekend zelf is Russell zich wel direct in de kijker te rijden door de tweede startplek te veroveren. In de race bouwde hij een aanzienlijke voorsprong op totdat een reeks incidenten en een foutieve pitstop roet in het eten gooiden. Russell noemt de ervaring een cruciaal moment voor zijn verdere carrière. Hij stelt dat zijn prestaties in die auto voldoende waren om zijn toekomst bij het team veilig te stellen. Ja, en inmiddels is hij bezig aan zijn vijfde seizoen bij Mercedes.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Vooral in de regio Noord is het druk op de weg. Er staan ook een paar files door ongelukken. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel 9 kilometer met bijna een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide 9 kilometer met 20 minuten vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. Dan de A10 Noord richting Zaanstad voor knooppunt Koenplein 4 kilometer met een kwartier vertraging. Er wordt een vrachtwagen geborgen, de rechterrijstrook is dicht. En op de A50 van Os naar Arnhem tussen Heteren en knooppunt Grijzoord 7 kilometer file met een kwartier vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Katja Stam en Raïsa Schoon hebben voor het eerst de Europese titel in het beachvolleybal gepakt. In de eindstrijd waren ze te sterk voor hun Spaanse tegenstanders. Dit is Nout van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De finale wedstrijd eindigde in twee sets met 21-13 en 21-11. Ja, en door deze overwinning pakt Nederland direct een startbewijs voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. De finale kende een overtuigend begin waarin beide speelsters meteen de controle pakten. Ondanks dat de Spaanse tegenstanders in de tweede set de druk op probeerden te voeren, bleef het Nederlandse duo rustig en gaven ze de voorsprong niet meer uit handen. Ja, voor het Nederlandse duo voelt de zege als een ultieme bekroning na een periode waarin het niet altijd even makkelijk was. Katja Stam stond vorig jaar namelijk nog bijna de hele periode aan de kant met een zware rugblessure. Na afloop van de winst liet ze weten dat het onwerkelijk voelt om na zoveel pijn nu op de hoogste treden te staan. De Europese titel vormt het hoogtepunt van een sterke reeks toernooien waarin Stam en Schoon eerder al brons en zilver wisten binnen te slepen. Eerder schreven Sanne Keijzer en Madeleine Meppelink in 2018 al eens een Europese titel op naam voor Nederland.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: het zit. Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In de regio Noord staan de meeste files, maar ook in Noord-Brabant en in Gelderland is het her en der wat drukker. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht rijdt het langzaam tussen Rosmalen en Waardenburg 9 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A8 Zaanstad Amsterdam bij knooppunt Zaandam. 2 kilometer stilstaand verkeer met daar een kwartier op onthoud. A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Valburg en knooppunt Grijshoort. 10 kilometer file met ruim 20 minuten vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechte rijstrook is dicht. Dan de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en de Afrit Schaarsbergen 11 kilometer file met 20 minuten vertraging. En op de A59 naar Den Bosch bij Nieuw-Kuik 7 kilometer file met een kwartier op onthoud. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dusan Tadic pakt direct een leidersrol bij NEC en laat zich nadrukkelijk gelden binnen de selectie. Hij past zich snel aan en gaat de confrontatie op het veld niet uit de weg om zijn teamgenoten scherp te houden. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De ervaren aanvaller werkt een zwaar programma af met 3 wedstrijden in 1 week tegen Telstar, Olympiakos en Willem II. Dat deed hij zonder volledige voorbereiding en na een periode zonder club, waarin hij naar eigen zeggen extreem hard trainde in de gym en op het veld. Ook in de kleedkamer neemt Tadic het voortouw. Samen met ervaren spelers sprak hij de selectie toe voorafgaande aan het duel met Willem II, dat in een overwinning eindigde. Volgens Tadic is dat de juiste reactie op een eerdere nederlaag en is het lesje geleerd. Tadic deelt op het veld ook openlijk kritiek uit aan medespelers als dat nodig is. Hij vindt dat de ploeg minder lief moet zijn en soms wat sluwer moet optreden om aan te sluiten bij de top. Hoewel hij weet dat zijn directe stijl mogelijk weerstand oproept, trekt hij zich daar niets van aan en zet hij alles op alles om het team te helpen. Met NEC kijkt Tadic vooruit naar het bereiken van Europese successen. Hij benadrukt dat een onvoorwaardelijke overtuiging noodzakelijk is om die ambities waar te maken.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste files staan op de wegen in de regio Noord, maar ook in Noord-Brabant en in Gelderland staan een paar files. De files die nu opvallen staan op de A4 richting Amsterdam, tussen Rijswijk en Knooppunt Hoflied, 8 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door het ongeluk, de rechterrijstrook is dicht. Dan de A10, de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam Sloterdijk en Knooppunt Amstel, 11 kilometer langzaam rijdend verkeer met een kwartier oponthoud. A50, Os richting Arnhem, tussen Heteren en Knooppunt Grijshoord, 7 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door slecht asfalt. De rechterrijstrook is voorlopig afgesloten. A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en de afrit Hoenderloo 8 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. De spitsstrook is daar dicht. En op de A325 van Nijmegen naar Arnhem. Tussen Elst en Presikhaven 9 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door een auto met pech.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ludovit Reis vertrekt na 1 seizoen bij Club Brugge alweer naar Werder Bremen. De Nederlandse middenvelder zet zijn verdere carrière voort in de Duitse Bundesliga. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vorige zomer legde de Belgische club nog ongeveer 6 miljoen euro neer voor de speler, maar nu is het contract dus ontbonden. En daardoor kan hij transfervrij de overstap maken naar de nieuwe club. Door deze constructie ontstaat er tevens een directe financiële consequentie voor Hamburger SV. De vorige werkgever van Reis had namelijk recht op 10% van de vorige transfersom. Omdat er nu geen enkele transfersom wordt betaald door het ontbinden van de verbintenis, ontvangt Hamburger SV op dit moment helemaal niets uit die oude doorverkoopclausule. Voor Club Brugge betekent het abrupte vertrek dat een recente miljoeneninvestering van ongeveer 6 miljoen euro in korte tijd grotendeels moet worden afgeschreven. De speler kwam vorig jaar binnen met een contract tot medio 2029, maar wist uiteindelijk geen vaste basisplaats te veroveren in het team. En hierdoor komt er dus nu al vroegtijdig een definitief einde aan de samenwerking tussen de club en de middenvelder.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files lossen geleidelijk aan op. De meeste files staan nog op de wegen rond Amsterdam. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Daar rijdt het langzaam tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech. A10, de ring van Amsterdam. Tussen Amsterdam-Bos

Lommer en knooppunt Amstel 9 kilometer met een kwartier vertraging. Ook daar staat een kapotte auto stil. Op de A50 van Os naar Arnhem tussen Renkum en knooppunt Grijshoort 7 kilometer file met een kwartier vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Ens en Kampen Noord 2 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is 10 tot 15 minuten.

0: Prix Radio.
1: Grand Prix Radio.
2: Grand Prix Radio.
3: Sport in het kort.
4: Cristiano Ronaldo, die laat doorschemeren dat hij bezig is met zijn allerlaatste seizoen als profvoetballer. De Portugese aanvaller vertelt dat hij hoopt een spectaculaire erfenis achter te laten, nu zijn indrukwekkende loopbaan van meer dan 20 jaar langzaam ten einde loopt. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na al die jaren op het hoogste niveau kijkt Ronaldo nadrukkelijk naar zijn toekomst buiten het veld. Omdat het wegvallen van het voetbal een groot gat kan slaan, wil hij zijn tijd straks op verschillende manieren vullen. Zo denkt hij aan meer reizen, het beoefenen van padel en vooral genieten van al het moois dat hij samen met zijn familie heeft opgebouwd. De aanvaller komt dit seizoen nog altijd in actie voor het Saoedische Al Nassr. Daarbij nadert hij een historische grens van 1000 doelpunten. De teller staat momenteel op 976 treffers in officiële wedstrijden voor club en nationale ploeg. In zijn rijke carrière veroverde de vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal grote prijzen met topclubs als Manchester United, Real Madrid en Juventus. Een hoofdprijs met het nationale elftal bleef echter uit. Portugal werd tijdens het wereldkampioenschap uitgeschakeld, waarmee de droom van een wereldtitel definitief voorbij is. Toch blikt Ronaldo tevreden terug op zijn erfenis en bereidt zich mentaal voor op een leven na het profvoetbal.
2: Grand Prix Radio
3: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan nog een paar files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij de Schipholtunnel 2 kilometer met 10 minuten vertraging door een te hoge vrachtwagen. A50 Os richting Arnhem. 10 minuten vertraging tussen Renkum en knooppunt Grijshoort in 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en de afrit Hoenderlo langzaam rijden over 6 kilometer. En daar is het oponthoud 10 minuten.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Rudy Garcia heeft stevig uitgehaald naar de medische staf van de Belgische nationale ploeg. Volgens de voormalige bondscoach zijn tijdens het WK verschillende blessures en ziektegevallen niet goed aangepakt. En dat heeft de prestaties van België stevig beïnvloed. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Garcia noemt onder meer de situatie rond Jeremy Doku. Die belandde tijdens het toernooi met een hardnekkige luchtweginfectie op de spoedeisende hulp. En volgens Garcia had hij al eerder aangedrongen op een scan, maar vond de verantwoordelijke arts dat op dat moment niet nodig, omdat Doku al antibiotica kreeg. Ook over de behandeling van fysieke problemen van Yuri Tielemans, Charles de Ketelare en Zeno de Bast is Garcia kritisch. België bereikte onder zijn leiding uiteindelijk toch nog de kwartfinale. Spanje was daarin nipt te sterk. En na afloop werd het aflopende contract van Garcia niet verlengd. Hij kreeg zelfs kritiek op het vertoonde spel en ook op zijn omgang met de keeper Thibaut Courtois. Toch vindt Garcia dat hij België tijdens zijn periode als bondscoach weer op de kaart heeft gezet. Hij is weg. Zijn plaats is inmiddels ingenomen door Mark van Bommel.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio Verkeer.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam staat file tussen Stroeg en Hoevelaken 11 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. A50 Os richting Arnhem tussen Renkum en knooppunt Grijzoord 5 kilometer met 10 minuten op onthoud. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Rudy Garcia heeft stevig uitgehaald naar de medische staf van de Belgische nationale ploeg. Volgens de voormalige bondscoach zijn tijdens het WK verschillende blessures en ziektegevallen niet goed aangepakt. En dat heeft de prestaties van België stevig beïnvloed. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Garcia noemt onder meer de situatie rond Jeremy Doku. Die belandde tijdens het toernooi met een hardnekkige luchtweginfectie op de spoedeisende hulp. En volgens Garcia had hij al eerder aangedrongen op een scan, maar vond de verantwoordelijke arts dat op dat moment niet nodig, omdat Doku al antibiotica kreeg. Ook over de behandeling van fysieke problemen van Yuri Tielemans, Charles de Ketelare en Zeno de Bast is Garcia kritisch. België bereikte onder zijn leiding uiteindelijk toch nog de kwartfinales. Spanje was daarin nipt te sterk. En na afloop werd het aflopende contract van Garcia niet verlengd. Hij kreeg zelfs kritiek op het vertoonde spel en ook op zijn omgang met de keeper Thibaut Courtois. Toch vindt Garcia dat hij België tijdens zijn periode als bondscoach weer op de kaart heeft gezet. Hij is weg. Zijn plaats is inmiddels ingenomen door Mark van Bommel.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sport.

0: Weekends op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen staat file tussen de afrit Tolen en Hogerheide 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een gestrande auto, daar is één rijstrook dicht. A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de grensovergang 4 kilometer stilstaand verkeer met daar zo'n 20 minuten vertraging. En op de A50 van Os naar Arnhem tussen Renkum en Knoopend Grijzoord 10 minuten vertraging in 5 kilometer file. Het asfalt is beschadigd, de rechte rijstrook is dicht.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort. De soap rond Memphis Depay en Corinthians lijkt dan toch een positieve afloop te krijgen. De Nederlandse spits en de Braziliaanse club hebben een akkoord bereikt over een nieuw contract voor 2 jaar. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En dat is opvallend, want kort geleden leek een vertrek van Memphis juist vrijwel zeker. Voorzitter Osmar Stabile vond een nieuwe overeenkomst financieel te riskant en liet weten dat Corinthians niet verder wilde met Depay. Daar was Memphis niet blij mee, omdat hij er weer vanuit ging dat eerder al andere afspraken waren gemaakt. Nou, dat leidde tot behoorlijk wat onrust. Ook de supporters en sponsoren bemoeiden zich ermee. Uiteindelijk gingen Corinthians en het management van Depay opnieuw om tafel. En dat is met resultaat geweest, want Memphis is volgens de voorzitter akkoord gegaan met een lager salaris, waardoor een nieuwe verbintenis financieel wel mogelijk is. Handtekeningen moeten nog worden gezet, maar beide partijen zijn van plan de overeenkomst af te ronden. En daarmee lijkt Memphis Depay dus toch gewoon in Brazilië te blijven voetballen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 richting Antwerpen staat file tussen Steenbergen en Hogerheide 7 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech. A6 Emmeloord richting Lelystad tussen Emmeloord West en de Ketelbrug 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Lunette en Harestein 5 kilometer met een half uur vertraging. Er staat een vrachtwagen stil, 2 rijstroken zijn dicht. En op de A50 van Os naar Arnhem, tussen Renkum en knooppunt Grijshoord, 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechte rijstrook is dicht.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Feyenoord heeft de selectie versterkt met de Spaanse linksback Javi López. De verdediger komt op huurbasis over van Real Sociedad. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trainer Giovanni van Bronckhorst zat dun in de linksbacks. Jordan Bos is niet beschikbaar en ook Gijs Smal kampt al langere tijd met fysieke problemen. En met López krijgt Feyenoord er dus snel een extra optie bij. Spanjaard zegt trots te zijn dat hij voor een grote en ambitieuze club als Feyenoord mag spelen. Hij wil zich zo snel mogelijk aansluiten bij de selectie en van waarde zijn voor het team en de supporters. López speelde onder meer voor Deportivo Alavés, Real Sociedad en Real Oviedo en heeft inmiddels meer dan 100 wedstrijden in het Spaanse profvoetbal achter zijn naam. Bij Feyenoord gaat hij spelen met rugnummer 16. Met zijn komst hoopt de club vooral de personele problemen aan de linkerkant van de verdediging voorlopig te hebben opgelost.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort staat file tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk 5 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen stil, er is daar één rijstrook dicht. A16 van Rotterdam naar Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Zwijndrecht 5 kilometer file met een kwartier vertraging. A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Lunetten en Hagestein 5 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen stil, twee rijstroken zijn dicht. En op de A28 van Groningen naar Zwolle tussen Hogeveen en De Wijk 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Op het WK Hockey wordt niet alleen op het veld hard gewerkt. Achter de schermen vindt tijdens iedere wedstrijd een enorme data-operatie plaats. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Per wedstrijd registreren analisten ongeveer 10.000 verschillende gebeurtenissen. Van passes en spelopbouw tot het binnendringen van de cirkel en de manier waarop het spel wordt hervat. En Nederland gaat daar behoorlijk ver in. Waar andere landen vaak 1 of 2 analisten inzetten, werkt de Nederlandse Hockeybond met 3 mensen. Ze gebruiken zelfs speciale toetsenborden waarop iedere international dan weer een eigen knop heeft. En daardoor kan bijvoorbeeld iedere paas tussen 2 speelsters precies worden geregistreerd. Informatie komt tijdens de wedstrijd al terecht bij de bondscoach. Dat gebeurt via tablets en headsets. Volgens Joost Bitterling, hij is hoofd van de analyse- en dataafdeling van de Hockeybond, is het vooral belangrijk dat een coach niet wordt overspoeld met informatie. Vroeger werden na wedstrijden soms rapporten van 40 pagina's geproduceerd. Tegenwoordig draait het eigenlijk vooral om een paar concrete gegevens waar een coach ook daadwerkelijk iets mee kan. Oftewel 10.000 gegevens verzamelen om uiteindelijk precies die 2 of 3 dingen te vinden die een wedstrijd kunnen beslissen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment 40 kilometer file op de Nederlandse wegen. Maar we beginnen met een wegafsluiting. De A1 richting Amersfoort. Die is dicht tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk door een vrachtauto met pech. Het verkeer richting Apeldoorn kan het beste omrijden via Arnhem over de A50, de A12 en de A30. Dan de A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd en Hagestein. 45 minuten vertraging. Er staan twee vrachtwagens met pech en daarom zijn er twee rijstroken dicht. De vertraging 45 minuten. Dan nog de N361 Anjem richting Groningen. Tussen de veerdienst naar Schiermonnikoog en afrit Zoutkamp doe je er 25 minuten langer over.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Mienke Boy is de nieuwe voorzitter van de vakjury van het NOC-NSF Sportgala. Oud-hockeyster volgt Bas van der Goor op, die sinds 2017 de voorzitter was. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Boy weet zelf als geen ander wat het is om op het podium van het Sportgala te staan. Ze speelde tussen 1998 en 2008 voor Oranje en was aanvoerder van de hockeyploeg die in 2008 Olympisch goud won in Peking. En 2 jaar eerder werd ze uitgeroepen tot beste hockey ter wereld. In datzelfde jaar werd het Nederlands hockeyteam bovendien sportploeg van het jaar. Boy noemt haar nieuwe functie een enorme eer. Volgens haar is erkenning belangrijk voor topsporters die toch elke dag bezig zijn om bijzondere prestaties te leveren. De vakjury krijgt daarnaast 3 nieuwe leden. Voormalig paraswemster Chantalle Zijderveld, oud-schaatscoach Wopke de Vecht en sportjournalist Arjan Schouten. En zij sluiten aan bij onder andere Arjen Robben en Daphne Schippers. En de jury bepaalt de nominaties voor onder meer de sportman, sportvrouw, sportploeg en de coach van het jaar. En de winnaars worden in december bekendgemaakt.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. 65 kilometer file op de Nederlandse wegen. En daar ondervindt het verkeer last van op de A1 Hengelo richting Amersfoort. Het is druk tussen knooppunt Beekberg en Kootwijk. 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. De A2 richting Den Bosch, want daar is een ongeluk gebeurd. En daarom is de weg dicht tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Evelingen. Op de A12 richting Duitsland wordt gecontroleerd aan de grensovergang. Vanaf Zevenaar betekent dat 15 tot 20 minuten vertraging. En tot slot de A50 richting Arnhem, want daar verkeert het wegdek in slechte toestand. Daarom is de rechterrijstrook dicht tussen Renkum en knooppunt Grijsoord. Het levert 10 minuten vertraging op.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Loopt er bij Mercedes-teambaas Toto Wolff misschien al een toekomstig Formule 1-coureur rond? Zijn 9-jarige zoon Jack doet het namelijk uitstekend in de karts. Maar vader Toto wil vooralsnog niet te hard van stapel lopen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jack Wolff gaat aan de leiding in het IAMA kartkampioenschap. Heeft inmiddels ook een race gewonnen. En in de huidige autosportwereld blijven zulke prestaties niet lang onopgemerkt. Formule 1-teams scouten namelijk steeds jonger. Mercedes legt bijvoorbeeld al talenten van 11 jaar vast. En andere teams kijken zelfs naar coureurs van 10 jaar oud. Volgens Toto Wolff heeft zijn zoon door zijn achternaam zowel een voordeel als een nadeel. Het voordeel is duidelijk. Zijn ouders kennen de autosportwereld en beschikken over de ervaring en mogelijkheden om hem goed te begeleiden. Maar er is ook een keerzijde. Volgens Wolff rijdt zijn zoon als het ware met een schietschijf op zijn rug. Andere jonge coureurs willen namelijk heel graag van de zoon van Toto Wolff winnen. En Jack klaagde onlangs zelf dat hij tijdens een race in zijn eentje het allemaal moest opboksen tegen een team van 6 coureurs die met elkaar samenwerkten. Maar vader Toto houdt voorlopig de voet stevig op de rem. Jack is pas 9, dus voordat we hem vast naast George Russell zetten, eerst nog maar even zijn basisschool afmaken.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Otmar Schaffnauer sluit een terugkeer in de Formule 1 niet uit. Voormalig teambaas van onder meer Alpine en Aston Martin mist vooral de competitie. Al hoeft hij niet per se weer als teambaas aan de slag. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schaffnauer zegt open te staan voor een nieuwe uitdaging, maar alleen als hij daadwerkelijk ook iets kan toevoegen. Een adviserende of opbouwende functie zou hem daarom ook zeer aanspreken. Volgens Schaffnauer is de rol van teambaas in de Formule 1 de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Steeds vaker komen voormalige race-engineers op leidinggevende posities terecht. Terwijl volgens hem voor het leiden van een team ook nog andere kwaliteiten nodig zijn. Hij blikte ook terug op zijn tijd bij Aston Martin. De komst van Martin Whitmarsh als CEO zorgde volgens Schaffnauer voor een onduidelijke machtsverdeling. Hij zegt na diens komst ongeveer 80% van zijn verantwoordelijkheden te zijn kwijtgeraakt. Of zoals Schaffnauer het zelf omschrijft, er kunnen geen twee pauzen zijn. Sinds zijn vertrek bij Alpine in 2023 is hij overigens gewoon actief gebleven in de autosport. Hij is tegenwoordig CEO van Amersfoort Racing. Maar een terugkeer naar de Formule 1, ja, die longt toch. De deur staat dus altijd open.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een groot ongeluk veroorzaakt veel vertraging op de A2 richting Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen is maar 1 rijstrook open. En dat veroorzaakt meer dan 1 uur vertraging. Het verkeer richting Den Bosch kan via Gorkum over de A27 en de A15. Naar verwachting gaat de wegafsluiting nog duren tot 3:30 vanmiddag. De A27 richting Gorkum, daar beland je in de file tussen Houten en knooppunt Everdingen. 5 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. De A50, Os richting Arnhem, daar is de rechte rijstrook dicht tussen Renkum en knooppunt Grijshoort. Het komt door gaten in de weg en je doet er 10 minuten langer over.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Rudy Garcia heeft stevig uitgehaald naar de medische staf van de Belgische nationale ploeg. Volgens de voormalige bondscoach zijn tijdens het WK verschillende blessures en ziektegevallen niet goed aangepakt. En dat heeft de prestaties van België stevig beïnvloed. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Garcia noemt onder meer de situatie rond Jeremy Doku. Die belandde tijdens het toernooi met een hardnekkige luchtweginfectie op de spoedeisende hulp. En volgens Garcia had hij al eerder aangedrongen op een scan, maar vond de verantwoordelijke arts dat op dat moment niet nodig, omdat Doku al antibiotica kreeg. Ook over de behandeling van fysieke problemen van Yuri Tielemans, Charles de Ketelare en Zeno de Bast is Garcia kritisch. België bereikte onder zijn leiding uiteindelijk toch nog de kwartfinale. Spanje was daarin nipt te sterk. En na afloop werd het aflopende contract van Garcia niet verlengd. Hij kreeg zelfs kritiek op het vertoonde spel en ook op zijn omgang met de keeper Thibaut Courtois. Toch vindt Garcia dat hij België tijdens zijn periode als bondscoach weer op de kaart heeft gezet. Hij is weg. Zijn plaats is inmiddels ingenomen door Mark van Bommel.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.

0: to the middle of the night. Grand Prix
1: Radio. Sport in het kort. De soap rond Memphis Depay en Corinthians lijkt dan toch een positieve afloop te krijgen. De Nederlandse spits en de Braziliaanse club hebben een akkoord bereikt over een nieuw contract voor 2 jaar. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En dat is opvallend, want kort geleden leek een vertrek van Memphis juist vrijwel zeker. Voorzitter Osmar Stabile vond een nieuwe overeenkomst financieel te riskant en liet weten dat Corinthians niet verder wilde met Depay. Daar was Memphis niet blij mee, omdat hij er weer vanuit ging dat eerder al andere afspraken waren gemaakt. Nou, dat leidde tot behoorlijk wat onrust. Ook de supporters en sponsoren bemoeiden zich ermee. Uiteindelijk gingen Corinthians en het management van Depay opnieuw om tafel. En dat is met resultaat geweest, want Memphis is volgens de voorzitter akkoord gegaan met een lager salaris, waardoor een nieuwe verbintenis financieel wel mogelijk is. Handtekeningen moeten nog worden gezet, maar beide partijen zijn van plan de overeenkomst af te ronden. En daarmee lijkt Memphis Depay dus toch gewoon in Brazilië te blijven voetballen.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn wat ongelukken gebeurd die veel vertraging veroorzaken, zoals op de A1 Amersfoort-Apeldoorn bij Kootwijk. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf Voorthuizen is de vertraging 20 minuten. Verder sta je een uur in de file op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en de afrit Everdingen, ook door een ongeluk. Daar is maar 1 rijstrook open. En op de A50 Os-Arnhem tussen Renkum en knooppunt Grijshoort is de vertraging ook ruim 10 minuten door slecht wegdek. De rechte rijstrook is daar dicht.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord heeft de selectie versterkt met de Spaanse linksback Javi López. De verdediger komt op huurbasis over van Real Sociedad. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trainer Giovanni van Bronckhorst zat dun in de linksbacks. Jordan Bos is niet beschikbaar en ook Gijs Smal kampt al langere tijd met fysieke problemen. En met López krijgt Feyenoord er dus snel een extra optie bij. Spanjaard zegt trots te zijn dat hij voor een grote en ambitieuze club als Feyenoord mag spelen. Hij wil zich zo snel mogelijk aansluiten bij de selectie en van waarde zijn voor het team en de supporters. López speelde onder meer voor Deportivo Alavés, Real Sociedad en Real Oviedo en heeft inmiddels meer dan 100 wedstrijden in het Spaanse profvoetbal achter zijn naam. Bij Feyenoord gaat hij spelen met rugnummer 16. Met zijn komst hoopt de club vooral de personele problemen aan de linkerkant van de verdediging voorlopig te hebben opgelost.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 100 kilometer file. Er zijn wat ongelukken gebeurd die voor extra reistijd zorgen. Op de A1 bijvoorbeeld van Amsterdam naar Apeldoorn bij

0: Grand Prix Radio. Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Op het WK Hockey wordt niet alleen op het veld hard gewerkt. Achter de schermen vindt tijdens iedere wedstrijd een enorme data-operatie plaats. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Per wedstrijd registreren analisten ongeveer 10.000 verschillende gebeurtenissen. Van passes en spelopbouw tot het binnendringen van de cirkel en de manier waarop het spel wordt hervat. En Nederland gaat daar behoorlijk ver in. Waar andere landen vaak 1 of 2 analisten inzetten, werkt de Nederlandse Hockeybond met 3 mensen. Ze gebruiken zelfs speciale toetsenborden waarop iedere international dan weer een eigen knop heeft. En daardoor kan bijvoorbeeld iedere paas tussen 2 speelsters precies worden geregistreerd. Informatie komt tijdens de wedstrijd al terecht bij de bondscoach. Dat gebeurt via tablets en headsets. Volgens Joost Bitterling, hij is hoofd van de analyse- en dataafdeling van de Hockeybond, is het vooral belangrijk dat een coach niet wordt overspoeld met informatie. Vroeger werden na wedstrijden soms rapporten van 40 pagina's geproduceerd. Tegenwoordig draait het eigenlijk vooral om een paar concrete gegevens waar een coach ook daadwerkelijk iets mee kan. Oftewel 10.000 gegevens verzamelen om uiteindelijk precies die 2 of 3 dingen te vinden die een wedstrijd kunnen beslissen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wel drukker te worden op de weg. Voornamelijk door ongelukken en pechgevallen staan er al wat lange files. Zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Utrecht en de afrit Everdingen. Daar is de vertraging 1 uur. Er is een ongeluk gebeurd, er zijn 2 rijstroken dicht. Je kunt omrijden via Gorinchem over de A27 en de A15. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot een kwartier vertraging. Daar is de rechte rijstrook dicht. Verder staat er een vrachtwagen met pech op de A10, op de A10 West om precies te zijn, bij Amsterdam-Slotervaart. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf Amsterdam over Amstel is de vertraging 10 minuten. En op de A27 Almere-Gorinchem bij Hagestein ook 25 minuten vertraging.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Minke Boy is de nieuwe voorzitter van de vakjury van het NOC-NSF Sportgala. Oud-hockeyster volgt Bas van der Goor op, die sinds 2017 de voorzitter was. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Boy weet zelf als geen ander wat het is om op het podium van het Sportgala te staan. Ze speelde tussen 1998 en 2008 voor Oranje en was aanvoerder van de hockeyploeg die in 2008 Olympisch goud won in Peking. En 2 jaar eerder werd ze uitgeroepen tot beste hockeyster ter wereld. In datzelfde jaar werd het

0: Nederlands hockeyteam bovendien sportploeg van het jaar. Boy noemt haar nieuwe functie een enorme eer. Volgens haar is erkenning belangrijk voor topsporters die toch elke dag bezig zijn om bijzondere prestaties te leveren. De vakjury krijgt daarnaast 3 nieuwe leden. Voormalig paraswemster Chantalle Zijderveld, oud-schaatscoach Wopke de Vecht en sportjournalist Arjan Schouten. En zij sluiten aan bij onder andere Arjen Robben en Daphne Schippers. En de jury bepaalt de nominaties voor onder meer de sportman, sportvrouw, sportploeg en de coach van het jaar. En de winnaars worden in december bekendgemaakt.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is alweer behoorlijk druk op de weg. Er staat 200 kilometer file, vooral veel vertraging in het midden.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Loopt er bij Mercedes-teambaas Toto Wolff misschien al een toekomstig Formule 1-coureur rond? Zijn 9-jarige zoon Jack doet het namelijk uitstekend in de karts. Maar vader Toto wil vooralsnog niet te hard van stapel lopen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jack Wolff gaat aan de leiding in het IAMA kartkampioenschap. Heeft inmiddels ook een race gewonnen. En in de huidige autosportwereld blijven zulke prestaties niet lang onopgemerkt. Formule 1-team scout namelijk steeds jonger. Mercedes legt bijvoorbeeld al talenten van 11 jaar vast. En andere teams kijken zelfs naar coureurs van 10 jaar oud. Volgens Toto Wolff heeft zijn zoon door zijn achternaam zowel een voordeel als een nadeel. Het voordeel is duidelijk. Zijn ouders kennen de autosportwereld en beschikken over de ervaring en mogelijkheden om hem goed te begeleiden. Maar er is ook een keerzijde. Volgens Wolff rijdt zijn zoon als het ware met een schietschijf op zijn rug. Andere jonge coureurs willen namelijk heel graag van de zoon van Toto Wolff winnen. En Jack klaagde onlangs zelf dat hij tijdens een race in zijn eentje het allemaal moest opboksen tegen een team van 6 coureurs die met elkaar samenwerkten. Maar vader Toto houdt voorlopig de voet stevig op de rem. Jack is pas 9, dus voordat we hem vast naast George Russell zetten, eerst nog maar even zijn basisschool afmaken.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: On Pre Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk alweer op de weg. 330 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch kom je eerst in de file tussen Utrecht en de afrit Everdingen. Daar een kwartier vertraging. Verderop tussen Culemborg en Waardenburg ook alweer een kwartier extra reistijd. In Noord-Holland staat file op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen Aalsmeer en Bad Hoeverdorp is de vertraging 20 minuten door een aanrijding. Er zijn er 2 rijstroken dicht. De A27 is druk van Utrecht naar Gorkum tussen De Bilt en Hagestein. 20 minuten vertraging. En op de A50 Os Arnhem bij knooppunt Grijshoort een kwartier vertraging door slecht wegdek. De rechte rijstrook is dicht.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Otmar Schaffnauer sluit een terugkeer in de Formule 1 niet uit. Voormalig teambaas van onder meer Alpine en Aston Martin mist vooral de competitie. Al hoeft hij niet per se weer als teambaas aan de slag. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schaffnauer zegt open te staan voor een nieuwe uitdaging, maar alleen als hij daadwerkelijk ook iets kan toevoegen. Een adviserende of opbouwende functie zou hem daarom ook zeer aanspreken. Volgens Schaffnauer is de rol van teambaas in de Formule 1 de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Steeds vaker komen voormalige race-engineers op leidinggevende posities terecht. Terwijl volgens hem voor het leiden van een team ook nog andere kwaliteiten nodig zijn. Hij blikte ook terug op zijn tijd bij Aston Martin. De komst van Martin Whitmarsh als CEO zorgde volgens Schaffnauer voor een onduidelijke machtsverdeling. Hij zegt na diens komst ongeveer 80% van zijn verantwoordelijkheden te zijn kwijtgeraakt. Of zoals Schaffnauer het zelf omschrijft, er kunnen geen twee pauzen zijn. Sinds zijn vertrek bij Alpine in 2023 is hij overigens gewoon actief gebleven in de autosport. Hij is tegenwoordig CEO van Amersfoort Racing. Maar een terugkeer naar de Formule 1, ja, die longt toch. De deur staat dus altijd open.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is goed te merken dat in een deel van Nederland de schoolvakantie voorbij is. Het is weer behoorlijk druk op de weg met bijna 400 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu onder andere op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en de afrit Everdingen. Daar is het oponthoud nu een kwartier. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Velzen en Akersloot 20 minuten vertraging. A12 Arnhem-Duitse grens bij Zevenaar 20 minuten. Op de A50 Os-Arnhem bij knooppunt Grijshoort 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Presikhaven ook 20 minuten extra reistijd.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Rudy Garcia heeft stevig uitgehaald naar de medische staf van de Belgische nationale ploeg. Volgens de voormalige bondscoach zijn tijdens het WK verschillende blessures en ziektegevallen niet goed aangepakt. En dat heeft de prestaties van België stevig beïnvloed. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Garcia noemt onder meer de situatie rond Jeremy Doku. Die belandde tijdens het toernooi met een hardnekkige luchtweginfectie op de spoedeisende hulp. En volgens Garcia had hij al eerder aangedrongen op een scan, maar vond de verantwoordelijke arts dat op dat moment niet nodig, omdat Doku al antibiotica kreeg. Ook over de behandeling van fysieke problemen van Yuri Tielemans, Charles de Ketelare en Zeno de Bast is Garcia kritisch. België bereikte onder zijn leiding uiteindelijk toch nog de kwartfinales. Spanje was daarin nipt te sterk. En na afloop werd het aflopende contract van Garcia niet verlengd. Hij kreeg zelfs kritiek op het vertoonde spel en ook op zijn omgang met de keeper Thibaut Courtois. Toch vindt Garcia dat hij België tijdens zijn periode als bondscoach weer op de kaart heeft gezet. Hij is weg. Zijn plaats is inmiddels ingenomen door Mark van Bommel.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 200 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 25 minuten extra reistijd. Op de A4 Rotterdam Den Haag bij Den Haag Ypenburg ruim 10 minuten vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Op de A9 Amstelveen Alkmaar bij knooppunt Velzen ook een half uur vertraging tot Akersloot. Bij Akersloot is 1 rijstrook dicht. En veel vertraging is er ook op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Elst en Velperbroek een half uur vertraging.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De soap rond Memphis Depay en Corinthians lijkt dan toch een positieve afloop te krijgen. De Nederlandse spits en de Braziliaanse club hebben een akkoord bereikt over een nieuw contract voor 2 jaar. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En dat is opvallend, want kort geleden leek een vertrek van Memphis juist vrijwel zeker. Voorzitter Osmar Stabile vond een nieuwe overeenkomst financieel te riskant en liet weten dat Corinthians niet verder wilde met Depay. Daar was Memphis niet blij mee, omdat hij er weer vanuit ging dat eerder al andere afspraken waren gemaakt. Nou, dat leidde tot behoorlijk wat onrust. Ook de supporters en sponsoren bemoeiden zich ermee. Uiteindelijk gingen Corinthians en het management van Depay opnieuw om tafel. En dat is met resultaat geweest. Want Memphis is volgens de voorzitter akkoord gegaan met een lager salaris, waardoor een nieuwe verbintenis financieel wel mogelijk is. Handtekeningen moeten nog worden gezet, maar beide partijen zijn van plan de overeenkomst af te ronden. En daarmee lijkt Memphis Depay dus toch gewoon in Brazilië te blijven voetballen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Del nog wel ongeveer een half uur vertraging door een vrachtwagen met pech. De linkerrijstrook is dicht. Op de A9 Diemen Amstelveen bij Amstelveen 20 minuten vertraging door een ongeluk. Daar is ook de linkerrijstrook dicht. En op de A9 richting Alkmaar bij Akersloot is een rijstrook dicht en dat kost je ook 10 minuten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord heeft de selectie versterkt met de Spaanse linksback Javi López. De verdediger komt op huurbasis over van Real Sociedad. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trainer Giovanni van Bronckhorst zat dun in de linksbacks. Jordan Bos is niet beschikbaar en ook Gijs Smal kampt al langere tijd met fysieke problemen. En met López krijgt Feyenoord er dus snel een extra optie bij. Spanjaard zegt trots te zijn dat hij voor een grote en ambitieuze club als Feyenoord mag spelen. Hij wil zich zo snel mogelijk aansluiten bij de selectie en van waarde zijn voor het team en de supporters. López speelde onder meer voor Deportivo Alavés, Real Sociedad en Real Oviedo en heeft inmiddels meer dan 100 wedstrijden in het Spaanse profvoetbal achter zijn naam. Bij Feyenoord gaat hij spelen met rugnummer 16. Met zijn komst hoopt de club vooral de personele problemen aan de linkerkant van de verdediging voorlopig te hebben opgelost.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Op het WK Hockey wordt niet alleen op het veld hard gewerkt. Achter de schermen vindt tijdens iedere wedstrijd een enorme data-operatie plaats. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Per wedstrijd registreren analisten ongeveer 10.000 verschillende gebeurtenissen. Van passes en spelopbouw tot het binnendringen van de cirkel en de manier waarop het spel wordt hervat. En Nederland gaat daar behoorlijk ver in. Waar andere landen vaak 1 of 2 analisten inzetten, werkt de Nederlandse Hockeybond met 3 mensen. Ze gebruiken zelfs speciale toetsenborden waarop iedere international dan weer een eigen knop heeft. En daardoor kan bijvoorbeeld iedere paas tussen 2 speelsters precies worden geregistreerd. Informatie komt tijdens de wedstrijd al terecht bij de bondscoach. Dat gebeurt via tablets en headsets. Volgens Joost Bitterling, hij is hoofd van de analyse- en dataafdeling van de Hockeybond, is het vooral belangrijk dat een coach niet wordt overspoeld met informatie. Vroeger werden na wedstrijden soms rapporten van 40 pagina's geproduceerd. Tegenwoordig draait het eigenlijk vooral om een paar concrete gegevens waar een coach ook daadwerkelijk iets mee kan. Oftewel 10.000 gegevens verzamelen om uiteindelijk precies die 2 of 3 dingen te vinden die een wedstrijd kunnen beslissen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Linda now. In via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.